0: Omroep Venlo.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: op Venlo.
1: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

voel het gemis en nodig vrede vinden in dat waar is. Vol protesten, gans ondoen, wist die eeuwige slot, die wegleeft gewoon.

0: Omroep Venlo.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm, met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo. Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit een rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.
0: Altijd hier voor jou.

0: Boekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is

0: Goedemorgen.
1: Dit is Umroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels voor Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. Ook zijn er nieuwe regels voor geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. En het weer vandaag opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 28 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land begint de spits met vertraging door een pechgeval op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem sta je bij Ravenstein 5 minuten in de file. Er is 1 rijstrook dicht. Loopt daardoor ook vast op de A59 van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
3: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
2: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
4: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
2: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits begint met vertraging door een vrachtwagen met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Dordrecht. Het kost je een kwartier extra en de rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem staat ook een pechgeval. Tussen Nistelrode en Ravenstein heb je 20 minuten oponthoud. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. De A59 van Den Bosch naar Os loopt het vast tussen Nuland en knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging inmiddels ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
7: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over de toenemende agressie tegen NS-personeel. Ze vragen de politiek in een brandbrief om maatregelen. Het weer, vanochtend veel zon en het wordt vandaag 23 tot 28 graden. Later meer bewolking en vanavond buien.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits komt steeds verder op gang met vertraging door een pechgeval op de A50... Van Eindhoven naar Arnhem heb je tussen Nistelrode en Ravenstein een kwartier tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. De A59 loopt het daardoor vast van Den Bosch naar Os voor knooppunt Paalgraven. Daar heb je 25 minuten op onthoud. De A27 is het druk van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum heb je 10 minuten tijdverlies. En op de A16 bij Dordrecht staat ook een pechgeval. Richting het zuiden kost het je een kwartier extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo. De

0: Omroep Venlo.
1: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
2: Der Küchenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
5: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
4: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
6: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
4: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits van woensdag is niet de drukste van de week, maar toch moet je op een aantal wegen best veel geduld hebben. Vooral op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Ze zijn daar een pechgeval aan het bergen. Daar heb je 10 minuten op onthoud, maar het loopt vooral vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor knooppunt Paalgraven, daar sta je nog een half uur vast. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Verder staat er een pechgeval op de A16 van Rotterdam naar het zuiden bij Dordrecht. Vertraging is 20 minuten. Ook daar is de weg ieder moment vrij, verwacht Rijkswaterstaat. En op de A2 is het druk van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
9: Tot ziens in onze winkel.
8: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
10: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
11: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor ons.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts veel minder vliegtuigen de lucht in. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Het weer, vanochtend veel zon. Het wordt 23 tot 28 graden vandaag. Later meer bewolking en vanavond buien.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in het zuiden van het land veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht nog wel een half uur tijdverlies. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file voor de brug bij Gorkum. Op de A59 van Den Bosch naar Os heb je voor knooppunt Paalgraven een kwartier tijdverlies. De andere kant op, richting Den Bosch, rijdt het langzaam tussen Waalwijk en Vlijmen op de A59. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: is Omroep Venlo.
1: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
5: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
4: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
6: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
4: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog druk tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar sta je nog 10 minuten vast. De A50 van Eindhoven naar Arnhem heb je ook nog 10 minuten tijdverlies voor knooppunt Bankhoef. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
9: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
8: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft maandag nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Tegelijkertijd waren er doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en in Amsterdam. Daarbij zijn vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. De meeste gemeenten blijven het permanent wonen op vakantieparken verbieden. Ze handhaven het beleid, ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting om daar soepeler mee om te gaan. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is sowieso de maand met de meeste jarigen. Het weer, eerst zon. Het wordt 23 tot 28 graden vanmiddag. Later meer bewolking en vanavond volgen buien.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de meeste files van de ochtendspits helemaal opgelost. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven sta je voor knooppunt Leenderheide nog wel 5 minuten in de file door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je bij Waardenburg ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is Venlo at Work.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Je hebt nog 5 minuten oponthoud bij Ravenstein op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je 5 minuten in de file voor de afrit Geldermalsen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
7: Tot ziens in onze winkel.
6: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
8: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizenaar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizenaar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizenaar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
9: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor ons.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Mensen die in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning een hulpvraag hebben, moeten in Venlo te lang wachten op een gesprek en een beoordeling. Bepaald is ooit dat de wachttijd 8 weken mag zijn, maar inmiddels loopt die op. In enkele gevallen zelfs tot 17 weken. Het Venlose college van burgemeester en wethouders spreekt van een zorgelijke situatie. De gemeente zegt op dit moment uitgebreid te analyseren wat de achterliggende oorzaken van de lange wachttijden zijn. Voor heel veel mensen is het ergernis nummer 1, hondenpoep. En stel hebben ze wellicht dé oplossing gevonden tegen de overlast van poep op de stoep. In de wijk Nieuwstijl zijn huis in huis spaarkaarten verspreid. En voor iedere drol die je weggooit krijg je een zegel. Met 4 zegels is de spaarkaart vol. En die volle spaarkaart is dan weer goed voor een tegoedbon van €50 bij de supermarkt. Kijk voor een reportage op onze site of app. Het kabinet wil het btw-tarief op bloemen en planten verhogen van 9% naar 21%. Dat plan moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, maar lokale ondernemers in de sierteelsector maken zich nu al zorgen over de gevolgen. En dat komt mede door de ligging aan de Duitse grens. Bij onze oosterburen bedraagt de btw slechts 7%, waardoor concurreren met Duitsland nog moeilijker wordt. Als er goed licht komt voor de btw-plannen, wordt de verhoging in 2028 doorgevoerd. En een jaar geleden nog dacht de Vellense Sinita Slijpen dat meedoen aan een high rocks voor haar niet mogelijk was, omdat ze in een rolstoel zit. Inmiddels heeft ze haar eerste wedstrijd in deze fysiek intensieve sportwedstrijd achter de rug. En daarin eindigde ze als derde. Ook in een rolstoel kun je alles bereiken wat je wil, zegt Sinita in een interview met Omroep Venlo. En dat interview vind je op onze site of app.
0: Het weer.
2: Een bewolkte dag waarbij de zon regelmatig doorbreekt. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Hooipolder. En op de A2 is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg heb je daardoor 20 minuten tijdverlies. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse btw. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkeukenmacher.de.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Washing 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Washing 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Washing 7, altijd dichtbij.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werden daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan, maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file door een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch voor knooppunt Hooipolder. Vertraging is 25 minuten en de linkerrijstrook is dicht. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel een kwartier tijdverlies door een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
7: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Radio. Internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Mensen die in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning een hulpvraag hebben, moeten in Venlo te lang wachten op een gesprek en een beoordeling. Bepaald is ooit dat de wachttijd 8 weken mag zijn, maar inmiddels loopt die op. In enkele gevallen zelfs tot 17 weken. Het Venlose College van burgemeester en wethouders spreekt van een zorgelijke situatie. De gemeente zegt op dit moment uitgebreid te analyseren wat de achterliggende oorzaken van de lange wachttijden zijn. Voor heel veel mensen is het ergernis nummer 1, hondenpoep. En stel hebben ze wellicht dé oplossing gevonden tegen de overlast van poep op de stoep. In de wijk Nieuwstel zijn huis in huis spaarkaarten verspreid. En voor iedere drol die je weggooit krijg je een zegel. Met 4 zegels is de spaarkaart vol. En die volle spaarkaart is dan weer goed voor een tegoedbon van €50 bij de supermarkt. Kijk voor een reportage op onze site of app. Het kabinet wil het btw-tarief op bloemen en planten verhogen van 9% naar 21%. Dat plan moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, maar lokale ondernemers in de sierteelsector maken zich nu al zorgen over de gevolgen. En dat komt mede door de ligging aan de Duitse grens. Bij onze oosterburen bedraagt de btw slechts 7%, waardoor concurreren met Duitsland nog moeilijker wordt. Als er goed licht komt voor de btw-plannen, wordt de verhoging in 2028 doorgevoerd. En een jaar geleden nog dacht de Vellense Sinita Slijpen dat meedoen aan een high rocks voor haar niet mogelijk was, omdat ze in een rolstoel zit. Inmiddels heeft ze haar eerste wedstrijd in deze fysiek intensieve sportwedstrijd achter de rug. En daarin eindigde ze als derde. Ook in een rolstoel kun je alles bereiken wat je wil, zegt Sinita in een interview met Omroep Venlo. En dat interview vind je op onze site of app.
0: Het weer.
2: Een bewolkte dag waarbij de zon regelmatig doorbreekt. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer staat in de file door de nasleep van een ongeluk op de A59 vanuit Den Bosch, voor knooppunt Hooipolder. De weg is weer vrij, de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: komen.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbinder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
4: Televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Door bergingswerkzaamheden heb je een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A59, daar sta je 10 minuten in de file van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel voor knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
7: Bij Verdifit staan wij naast jou als abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: Zoekend. Houtblerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: niet hevig. Nee.
1: Omroep Venlo.
2: Mij kreeg ik weer het gevulde. Ik weer ergens hier moet gaan.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een piloot van een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv heeft geprobeerd de andere piloot neer te steken. Daarna wilde hij het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot wist dat te voorkomen en de aanvaller is overmeesterd. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Mannen van 24 en 25 jaar oud. Bij de doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens, telefoons en laptops in beslag genomen. Een van de vijf mannen die zondag werden gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld. Dat meldde Britse media. De man belde een uur voordat een buurtbewoonster de politie waarschuwde. Het weer. In het westen kans op regen. In de rest van het land zon en zomers warm. 24 tot 28 graden.
0: Het verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Good Life gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Good Life ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe, Gallen en Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van in echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
5: Tot ziens in onze winkel.
4: Tot ziens bij Rewe, Gallen en Stralen.
6: Bij Verdifit staan wij naast jou als Abo-partner. Met persoonlijke aandacht, duidelijke inzichten en grip op verzuim. Lokaal betrokken in de regio Venlo. Met de kracht van een landelijke organisatie. Zo houden wij jouw mensen vitaal en jouw organisatie in beweging. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venlose nieuws.
2: Mensen die in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning een hulpvraag hebben, moeten in Venlo te lang wachten op een gesprek en een beoordeling. Bepaald is ooit dat de wachttijd 8 weken mag zijn, maar inmiddels loopt die op. In enkele gevallen zelfs tot 17 weken. Het Venlose college van burgemeester en wethouder spreekt van een zorgelijke situatie. De gemeente zegt op dit moment uitgebreid te analyseren wat de achterliggende oorzaken van de lange wachttijden zijn. Voor heel veel mensen is het ergernis nummer 1, hondenpoep. En stel hebben ze wellicht dé oplossing gevonden tegen de overlast van poep op de stoep. In de wijk Nieuwstijl zijn huis in huis spaarkaarten verspreid. En voor iedere drol die je weggooit krijg je een zegel. Met 4 zegels is de spaarkaart vol. En die volle spaarkaart is dan weer goed voor een tegoedbon van €50 bij de supermarkt. Kijk voor een reportage op onze site of app. Het kabinet wil het btw-tarief op bloemen en planten verhogen van 9% naar 21%. Dat plan moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, maar lokale ondernemers in de sierteelsector maken zich nu al zorgen over de gevolgen. En dat komt mede door de ligging aan de Duitse grens. Bij onze oosterburen bedraagt de btw slechts 7%, waardoor concurreren met Duitsland nog moeilijker wordt. Als er goed licht komt voor de btw-plannen, wordt de verhoging in 2028 doorgevoerd. En een jaar geleden nog dacht de Vellense Sinita Slijpen dat meedoen aan een high rocks voor haar niet mogelijk was, omdat ze in een rolstoel zit. Inmiddels heeft ze haar eerste wedstrijd in deze fysiek intensieve sportwedstrijd achter de rug. En daarin eindigde ze als derde. Ook in een rolstoel kun je alles bereiken wat je wil, zegt Sinita in een interview met Omroep Venlo. En dat interview vind je op onze site of app.
0: Het weer.
2: Een bewolkte dag waarbij de zon regelmatig doorbreekt. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De

0: is Omroep Venlo.
1: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
2: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
3: NOS Nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
6: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerken. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
5: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Mensen die in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning een hulpvraag hebben, moeten in Venlo te lang wachten op een gesprek en een beoordeling. Bepaald is ooit dat de wachttijd 8 weken mag zijn, maar inmiddels loopt die op. In enkele gevallen zelfs tot 17 weken. Het Venlose College van burgemeester en wethouder spreekt van een zorgelijke situatie. De gemeente zegt op dit moment uitgebreid te analyseren wat de achterliggende oorzaken van de lange wachttijden zijn. Voor heel veel mensen is het ergernis nummer 1, hondenpoep. En stel hebben ze wellicht dé oplossing gevonden tegen de overlast van poep op de stoep. In de wijk Nieuwstel zijn huis in huis spaarkaarten verspreid. En voor iedere drol die je weggooit krijg je een zegel. Met 4 zegels is de spaarkaart vol. En die volle spaarkaart is dan weer goed voor een tegoedbon van €50 bij de supermarkt. Kijk voor een reportage op onze site of app. Het kabinet wil het btw-tarief op bloemen en planten verhogen van 9% naar 21%. Dat plan moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, maar lokale ondernemers in de sierteelsector maken zich nu al zorgen over de gevolgen. En dat komt mede door de ligging aan de Duitse grens. Bij onze oosterburen bedraagt de btw slechts 7%, waardoor concurreren met Duitsland nog moeilijker wordt. Als er groen licht komt voor de btw-plannen, wordt de verhoging in 2028 doorgevoerd. En een jaar geleden nog dacht de Vellense Sinita Slijpen dat meedoen aan een high rocks voor haar niet mogelijk was, omdat ze in een rolstoel zit. Inmiddels heeft ze haar eerste wedstrijd in deze fysiek intensieve sportwedstrijd achter de rug. En daarin eindigde ze als derde. Ook in een rolstoel kun je alles bereiken wat je wil, zegt Sinita in een interview met Omroep Venlo. En dat interview vind je op onze site of app.
0: Het weer.
2: Een bewolkte dag waarbij de zon regelmatig doorbreekt. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij knooppunt Zoomland is de vertraging 10 minuten. En op de N322 zal Bommel-Nieuwendijk bij Gameren ook een kleine 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De klassiekers

0: Omroep Venlo.
1: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners. Bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Antwerpen-Rotterdam. Bij Hogerheide is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
8: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbinder kookt dagelijks verste, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbinder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Het Venloze nieuws.
2: Mensen die in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning een hulpvraag hebben, moeten in Venlo te lang wachten op een gesprek en een beoordeling. Bepaald is ooit dat de wachttijd 8 weken mag zijn, maar inmiddels loopt die op. In enkele gevallen zelfs tot 17 weken. Het Venlose college van burgemeester en wethouders spreekt van een zorgelijke situatie. De gemeente zegt op dit moment uitgebreid te analyseren wat de achterliggende oorzaken van de lange wachttijden zijn. Voor heel veel mensen is het ergernis nummer 1, hondenpoep. En stel hebben ze wellicht dé oplossing gevonden tegen de overlast van poep op de stoep. In de wijk Nieuwstel zijn huis in huis spaarkaarten verspreid. En voor iedere drol die je weggooit krijg je een zegel. Met 4 zegels is de spaarkaart vol. En die volle spaarkaart is dan weer goed voor een tegoedbon van €50 bij de supermarkt. Kijk voor een reportage op onze site of app. Het kabinet wil het btw-tarief op bloemen.

0: aan planten verhogen van 9 naar 21%. Dat plan moet nog door de Tweede en Eerste Kamer, maar lokale ondernemers in de sierteelsector maken zich nu al zorgen over de gevolgen. En dat komt mede door de ligging aan de Duitse grens. Bij onze oosterburen bedraagt de BTW slechts 7%, waardoor concurreren met Duitsland nog moeilijker wordt. Als er goed licht komt voor de BTW-plannen, wordt de verhoging in 2028 doorgevoerd. En een jaar geleden nog dacht de Vellense Sinita Slijpen dat meedoen aan een Hyrox voor haar niet mogelijk was, omdat ze in een rolstoel zit. Inmiddels heeft ze haar eerste wedstrijd in deze fysiek intensieve sportwedstrijd achter de rug. En daarin eindigde ze als derde. Ook in een rolstoel kun je alles bereiken wat je wil, zegt Sinita in een interview met Omroep Venlo. En dat interview vind je op onze site of app.
1: Het weer.
0: Een bewolkte dag waarbij de zon regelmatig doorbreekt. In de middag loopt de temperatuur op tot zo'n 27 graden. Tegen de avond is er kans op een onweersbui.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom. Bij knooppunt Hellegatsplein is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. En op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Is Omroep Venlo.

0: Venlo. Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht is de vertraging 25 minuten. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de Drecht-tunnel, maar die is inmiddels weg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en de Afrit-Numansdorp 10 minuten vertraging. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht bij Maasdam ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
4: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: Goedemiddag.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Er is nog veel onduidelijk over het motief van een piloot van Fly Dubai om zijn collega neer te steken. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden een terreurdaad, maar ze laten hem ook psychisch onderzoeken. Mogelijk wilde hij het toestel laten neerstorten. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten vanaf morgen altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie nu een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. Het weer wisselend bewolkt en warm, 24 tot 28 graden. Vanavond steeds meer bewolking en buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A27 Utrecht-Breda 10 minuten vertraging bij Werkendam. A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Is Omroep Venlo.
0: De klassiekers van toen.

0: nieuw voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Kom je wekelijkse boodschappen doen bij Rewe Gallen in Stralen. De mooiste en grootste supermarkt net over de grens. In onze compleet nieuwe winkel tref je de lekkerste versproducten aan. Van een echte slager tot een warme bakker. Of wat dacht je van versgemaakte sushi? Mmm, lekker! Het grootste assortiment van de beste Duitse producten. Tegen de laagste prijs. Kom het ook beleven. Ons vriendelijk personeel heet u van harte welkom.
2: Tot ziens in onze winkel.
1: Tot ziens bij Rewe Gallen in Stralen.
3: De beste kwaliteit boodschappen voor de laagste prijs? Kijk dan voor onze laatste weekknallers op rewestralen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hem had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 130 kilometer file in het zuiden van het land, maar de meeste files leveren niet zoveel vertraging op. Op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Maastricht wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide ook 10 minuten. Verder is het wat drukker op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. De andere kant op richting het zuiden tussen Lexmond en Werkendam ook een kwartier extra reistijd. Op de A58 van Breda naar Tilburg sta je 20 minuten in de file tussen knooppunt Galder en Ulvehout. En op de N276 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, wij helpen u graag.
8: Heb je last van haarverlies? Wordt je haar dunner of wil je juist langer en voller haar? Bij Huizen naar Haarwerken ben je welkom voor een vrijblijvend en persoonlijk advies. Samen kijken we naar de oplossing die het beste bij jou past. En wil je een keer totaal iets anders? Wij hebben ook moderne haarwerken voor een tijdelijke look. Perfect voor een feestje, gala of speciale avond. Huizen naar Haarwerken werkt samen met alle zorgverzekeraars. Bel gerust voor een afspraak of kijk op haarwerken.info. Huizen naar Haarwerken. Voel je weer jezelf.
7: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schrijver en cabaretier Paulien Cornelis is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze stierf vandaag in het bijzijn van haar geliefde in het ziekenhuis. Paulien Cornelissen was 50 jaar. Bij vliegbasis Leeuwarden is een verdacht pakketje gevonden. Wat erin zit is niet duidelijk. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Er is een man opgepakt. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten en daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 140 kilometer file. Op de A27 van Utrecht naar Breda, een lange file tussen Lexmond en Werkendam. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de A59.

0: Het knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Hooipolder ook 10 minuten. En de rest van de files levert niet meer dan 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
2: Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbender kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Wolweverstraat, Venlo Noord.
3: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 100 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. 10 minuten sta je wel in de file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Hoogmoerheide. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Dordrecht en Knauwpunt Zonzeel een kwartier. Op de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam ook 10 minuten extra reistijd. A50 Eindhoven-Arnhem bij Knauwpunt Bankhoef 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten. En ook op de A58 tussen Best en Moorgestel is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
7: De Keukenmacher. Dat is de grootste keus in topkeukens voor de beste prijs. Natuurlijk, inclusief montage. Nu speciaal voor Nederlandse klanten zonder 19% Duitse BTW. Bezoek ons nieuwe showroom net over de grens in Kalekerke. Of kijk alvast op www.derkuchenmacher.de.
6: Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.

Yeah.

is Omroep Venlo.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het spelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel JA21 als de ChristenUnie, SGP en PRO zijn tegen en daarmee lijkt een meerderheid uit zicht. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. Het weer vanuit het westen vanavond buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16.
0: Het verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog file op de A27 Utrecht-Breda. Bij Werkendam is de vertraging 10 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De

0: Velden, Lom, Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
3: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
2: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

mij vertellen wie echte vriendschap buurt gemaakt. Wil mij dan ook weten wie het buurt verpakt. Ik weet het soms deel niet, het is mij wat vaag. En vroeg mij hier op hier, wanneer kunnen we dan daar? Dat een is mij vertellen wie echte vriendschap buurt gemaakt.

kofferbak in beton. Met een uitgang op zijn lot. Waren maar karton, dan scheurde ik het kapot. De zeukmaat in de weeg, in het boer woonde de heer. De wet snoert met weer en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerant, doorheid het heen niet doen. Ik wil de binnenkant, verpak ik kwam.

zin in hand of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak me niks doe, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens zonnebaan.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met de bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
3: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
2: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
4: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
2: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

Liefde wat er waar ook werd, heb ik het gehad. Bij de aangeschoten raakt ze mij, brandt tot toch een leeg vertrouwen.

0: is Omroep Venlo.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo 96.9 FM.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van Hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Goede avond.
1: Dit is Umroep Venlo. Classics, hits and songs from the region.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.

0: radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet, waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Blerik. Boekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.

De hits van nu. Het beste uit de regio. Dit is Omroep Venlo.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Classics, hits, and songs from the region.
1: De klassiekers van toen. De hits van nu.

0: altijd hier voor jou.
1: Omroep Venlo.
2: Classics, hits en songs from the region.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven.